0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: in 20 minutes.
1: If you're looking for the love of your life, stop.
2: No broke boys, no new friends. I'm that bitch, give me my test.
0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
9: Hey, dit is Daniel Mordoy. Check out the beauty of sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag.

droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. M-O-O-O-V-E.nl.
1: Met drie O's.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hi, wij zijn Mr. Bell en Weasel. Hey, je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur. 9 uur.

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hoi,

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

mission of the

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Purple Disco.
9: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.

Kiesja, Hideaway bij Old Dance Radio. Een nummer dat binnen 2 uur geschreven werd, opgenomen en ook gemasterd. Nou ja, als je dat bij ons bekijkt, over 2 uur dan weet jij al waar je kunt gaan stappen vandaag. Want om 10:15 doen we even de Weekend Access. En krijg je van mij alle feestjes en festivals in de regio waar jij nog naartoe kunt. Zometeen Martin Garrix en Tove Lo, Pressure. En dit is Jonas Blue. Oh my.

0: Lofter op All Dance Radio, breng je door in goed gezelschap. Alok, Dive Into Me en Calvin Harris en Ellie Goulding, Free. Zometeen heb ik nieuws voor je over de laatste editie van Defected Croatia. Dat over een kwartiertje ongeveer. Eerst de break en daarna Jaden Boysen, Upside Down.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

dance, upside down. Vandaag in het nieuws, de verkeersboetes gaan omhoog. 3%, dus heb je een klein beetje te veel gedronken en zit je toch achter de stuur, want het kon nog wel. Kijk je toch zo snel aan tegen een boete van €363. Misschien een klein tipje van mij, kun je beter gaan lopen als je dan toch een klein bakje op hebt en je weet het niet helemaal zeker. Neem je wel The Long Way Home. En die hoor je nu op Hot Dance Radio, Lucas en Steve. End of the night, I put my jacket on, calling a cab, waiting outside. You nearly passed me, but then you asked if I had a light.

beetje wat je elke week doet met het weekend. Catch and release. Maar vandaag mag je het weekend weer keihard beetpakken. Matt Simons op Hot Dance Radio, daarvoor Rehab. Zometeen heb ik John Summit voor je, Shadows. En dit is Alesso samen met Nate Smith. I like it like that. Goedemorgen, dit is Hot.

die op dit moment in ieder geval op Instagram zich meer in de zorgen lijkt te maken over zijn kapsel dan over nieuwe releases. Zijn haar is wat lang en hij vraagt nu aan zijn volgers, wat moet ik hier nou mee aan? Nou ja, ik weet wel één ding. Je zou het natuurlijk kunnen afknippen. En misschien heb je dit ook wel gehoord. Dit jaar, het feest Defected Croatia heet One Last Dance. Dat komt omdat ze dit jaar de laatste keer... in

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur

Edward Bruin Groth, Philip Bjergenstra en Frederik van Krog zitten in een bar en besluiten onder de naam de Bauza muziek te gaan maken met Magnetic. Dat zou een mooie begin kunnen zijn van een grap. Maar dat is natuurlijk geen grap, want die namen zijn veel te moeilijk.

2019. Zometeen St. John and Roses in de Iman Back remix voor je. Maar eerst even mee zweven op de vrijdag met Paul Kalkbrenner. Dit is Parachute op Hot Dance Radio.

0: Jack, Sia en David Guetta bij Old Dance Radio. En ook na de break nog genoeg van je favorieten. Ik zie Zurb, The Chainsmokers en Thomas Grail klaarstaan. Genoeg reden om te blijven luisteren.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Mooie tijden. Vroeger, als een DJ's wilde zeggen, dan plukte hij zijn koptelefoon in de microfooningang en schreeuwde hij door zijn koptelefoon heen. Toen kregen we microfoons als DJ. En nu kunnen DJ's zelf zingen, want Martin Garrix die zong zelf op Catharina.

0: ik heb er zelf ook last van. De hele dag zit je weer hiermee in je hoofd. Tudu-tu, tudu-tudu-tu. Milky and More Grabbable Dance Radio, Just the Way You Are. Zometeen Crystal and the Notion. En dit is Rehab. Believe, Shooting Stars.
1: Raise back your vibes.
2: Where damn well?
1: Around the world.
2: Around the world.

Crystal and Notion, The Days in a Notion remix. Ik heb even gekeken wat we zo meteen hebben in de Weekend Access. En het is een goed weekend voor techno. Ik zie onder andere Reinier Zonneveld voor je voorbij komen. En ook een feestje in recreatiegebied Ruigenhoek, Utrecht. Dat binnen nu en 30 minuten.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Bam Bam, Jamaican Bam Bam van Jungle en Salto op Hot Dance Radio. En veel mensen denken inmiddels dat 1982 Sister Nancy, dat het origineel was voor deze track. Maar eigenlijk

66. Als je deze sound hoort, is het misschien niet een verrassing.

Gabri Pont en Daddy DJ, We Could Be Together op Hot Dance Radio. Tijd voor Weekend Access. De leukste feestjes van dit weekend waar nog kaarten voor zijn in een minuut of twee. We beginnen vanavond om 9 uur in Club Nouvelle Amstelveen met Guilty Pleasures. Daarna kun je om 11 uur door naar Club Panama. Daar is Raving Charlie, snoeiharde techno om je oren. Daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Morgen dan om 12 uur kun je beginnen in recreatiegebied Ruigenhoek in Utrecht. Party Boy 69, DJ Heartstring, Mama Snake en Klankkunstler zorgen voor Reinier Zonneveld-achtige techno. Dan om 1 uur hebben we het Toffler Festival in Rotterdam. Daar staat Reinier Zonneveld zelf samen met Joris Voorn, Dennis Cruz, Ailey Brown en Benny Rodriguez. Om 1 uur, een uurtje later in de thuishaven, barst het los met Marco V, CJ Bolland, Eric E, Roog, Vankerman en Gregor Salto. Kaarten zijn nog te krijgen, ongeveer €45. In de avond dan, om 9 uur gaan we terug naar Club Panama voor We All Love the 80s, 90s en Zero's. Allerlei lekkere decennia classics in een nieuw jasje. Zondag om 1 uur, Guy J at the Beach, paal 69 Zandvoort. En even vooruitblikken, 26 juni aanstaande, Fridays at the Beach met Housequake. Ben je weer helemaal bij voor de feestjes dit weekend waar je nog wel kaarten voor kunt krijgen? Heb ik zo meteen Tiësto voor je, die vandaag zijn nieuwe track gaat droppen. Maar eerst even rustig aan met dit warme weer. Moby bij Hot Dance Radio. Why Does My Heart...

0: one-two-step. Zometeen, na de break, gaan de favorieten door met Topic en Harvey, All or Nothing.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love op Hot Dance Radio. En Lucas en Steve, Heart First. Brokje van de productie die stoot me net aan en zegt... Hey Bert, het is al bijna 11 uur. Toen dacht ik, ja, dan moet ik wel opschieten. Want we hebben nog zoveel hits with a beat te gaan. Waaronder deze, een van de meest gehypte tracks dit jaar. Jennifer Lopez en David Guetta. Don't know where-

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?

Dance met Just Stay, Turn the Lights Off. En de vraag vandaag is, zou je me missen als je me niet meer zou horen? Want dat hoeft namelijk niet. Als je mij gewoon altijd wil horen, dan neem je gewoon de Hot Dance Radio app mee in je kontzak op je telefoon. En hoef je nooit meer zonder Hot Dance Radio te gaan. En het mooie is, die app is gratis. En je kunt gewoon Hot Dance Radio blijven luisteren, waar je telefoon maar bereik heeft. Dude.

Er bestaan geen lieve house-liedjes meer, zeiden ze tegen Bob Sinclair. En die zei, hold my French wine. En daar was Love Generation, Jordan hem bij Old Dance Radio. Daarvoor Calvin Harris en Blessings. Zometeen heb ik Jonas Blue voor je. Maar eerst even mee swingen. Dit is Alesso samen met Ty Dolla Sign. Caught a Body bij Hold.

0: Enige manier waarop ik de stem van Ed Sheeran kan handelen, op een goede beat van Martin Garrix. Repeated hoor je bij Hot Dance Radio. Oké. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeated. Oké. Martin Garrix en Ed Sheeran. Zometeen terug naar de break.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Afrojack en Amel, Rivers, daarvoor Baby Close en Kisses. Ik wens je een ontzettend goed weekend. Heel veel plezier met de Weekend Jocks op Hot Dance Radio. En ik spreek je maandagochtend weer voor een nieuwe ochtend. Tot dan!

0: Dance with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Dance with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hey, hey, let's go. 10 p.m. on Friday. Defected Radio B.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt,

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
7: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

Uitstraling van een luxe designhotel. Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: naar more. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.

0: op de vrijdag. En het is Hot Dance Radio met jouw weekend aftrap.
1: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Ah, zometeen is het tijd voor die vrijdagmiddagborrel. Hè. Dan is het iets na vijven. Dan zit de werkweek er officieel op. En dan gaan we dat weekend vieren. Dat doen we altijd op Hot Dance Radio. Op de vrijdagmiddag. De aftrap van jouw weekend. En het weekend op Hot Dance Radio, dat is bijzonder. Hè? Daar hoor je zo meteen nog veel meer over. Om dat weekend te vieren, goede muziek. Wat anders? Tiësto en Stevie Appleton. Blue komt eraan. Dark Sauce, die nieuwe Falling in Love. Maar eerst Martin Garrix en Love. Dit is Mad.

Ja, het heeft niks met Roxy Dekker te maken. En die titel, die lijkt er alleen een beetje op. Calvin Harris en Jesse hoorde je. Satisfy. Bijna weekend. Ik ben benieuwd wat jij gaat doen dit weekend. Ga even naar hotdanceradio.nl. Kun je een bericht sturen naar de studio.

0: Dance Snake en Flora op Hot Dance Radio. Automatic hoorde je. Zometeen hier. Een producer uit Noorwegen die samenwerkt met een TikTok-ster singer-songwriter uit Amerika. Wie dat zijn, hoor je straks.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

het kan een beetje een inspiratie zijn voor mensen, jongeren, die nu met muziek aan de gang willen. Je hebt een aantal van die DAWs, zoals we dat noemen, hè? Digital Audio Workstations. En een daarvan is Fruity Loops. Het is een beetje... ja, je kan het een beetje de AliExpress noemen van de Digital Audio Workstations, Fruity Loops. Maar daar is Oscar met Keto ooit mee begonnen. En toen hij nog tiener was, toen hij voor de lol muziek ging maken. En uiteindelijk kwam hij uit bij Logic Pro. En dat gebruikt hij nog steeds vandaag. Ook in deze samenwerking met Haley Joel. Die TikTokster uit Amerika. Singer-songwriter die vooral bekend werd op TikTok. Door haar liedje Emergency Contact. Wat daar een gigantische hit werd. En haar onder andere deze samenwerking met Oscar met K opleverde. Dat allemaal op Hot Dance Radio. Op de vrijdagmiddag. Zometeen iets na 5 uur trappen we het weekend af. Klaar zitten met de biertjes en de bitterballen voor de vrijdagmiddagborrel. En dat weekend op Hot Dance Radio, ja, dat is altijd een beetje bijzonder hoor. Want we doen altijd een hoop leuke dingen. We hebben een hoop grote namen. Federal Grant, Purple Disco Machine, om maar een paar dingen te noemen. Die volledige line-up, die check je via hotdanceradio.nl. Tot die tijd, fijne muziek. Stra-

John Summit en Lavinia op Hot Dance Radio. Shadows hoorde je. Daarvoor Joe Corey en Tom Grennan en Lionheart. En ook The Lost Frequencies nog. En een Sweet Disposition. Surf en de Chainsmokers die komen er zo meteen aan. Naar Otto Knows.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hey, dit is Ali Amaro. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand.

0: my breath. Haven en Caden Eric on the Hot Dance Radio. I run. Blik op de klok. Ja hoor, het is 5 uur geweest. Het is zover.
1: Oké, let's go.
0: Het is weekend. Ik weet niet wat jij gaat doen dit weekend. Ik heb er zin in, dat wordt goed weer. In ieder geval een deel van het weekend. Dus laat het even weten. Via hotdanceradio.nl kun je vertellen wat jouw plannen allemaal zijn. Misschien ga je wel naar een klein... hoe noem je dat? Klein feestje. Ja. Misschien ga je wel heel iets anders doen. Hotdanceradio.nl, stuur een berichtje en dan zorgen wij voor de soundtrack bij jouw weekend. Waarom ook niet? A-Lock en James Arthur, Work With My Love. David Guetta en die Alphaville remake van Forever Young. Allemaal zometeen naar Alesso en Nate Smith. I like it.

Matt Cesari met Hugo en Sonique. It feels so good op Hot Dance Radio. Een weekje of twee inmiddels geleden was het Hemelvaartsdag op donderdag. En hoorde je bij Hot Dance Radio de Hot Dance Radio Heavenly 100. De 100 beste tracks, de 100 beste dance tracks achter elkaar, back to back in de mix. De hele dag lang. En ik heb goed nieuws voor je. Want je kunt die Hot Dance Radio Heavenly 100 nu gaan terugluisteren. En niet de hele mix, maar wel alle liedjes die erin zaten. Via Spotify zoek je naar Hot Dance Radio en dan kom je die hele Hot Dance Radio Heavenly 100 tegen. Lekker om dit weekend even door te brengen. Clean Bandit en Demi Lovato komen langzaam meteen met Solo naar Calvin Harris en Jess.

0: Junior, MK en Crystal op Outlands Radio. Zometeen een van de kanshebbers voor de zomerrit van 2026.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

De Baza op Hot Dance Radio. Een van die platen die best wel eens een zomerrit zou kunnen worden dit jaar. Is het gelijk in de vibe, hè, met Magnetic. Switch Disco en Ella Henderson, die staan klaar voor je zometeen. Uit hetzelfde jaar, de volgende van Fastboy en Topic. Dit is Forget You.

Het is die Roy uit Engeland, Ed Sheeran, Repeat It, samen met Martin Garrix op Hot Dance Radio. Ik heb nu een plaat voor je die origineel komt uit, ik geloof 1989. Was Chris Isaak die hem als eerste uitbracht. En die track is daarna gecoverd door zo ongeveer de hele wereld. Kleine bloemlezing, Stone Sour, Philip Phillips, James Vincent McMorrow, Boy and Bear, Marcus and Martinez, Tenacious D, Girls Aloud, Oceans of Slumber, Trevor Something, The Last Dinner Party, Social Distortion. Ik weet dat onder andere ook Florence and the Machine hem nog gedaan heeft, maar die staat er weer niet in hier in mijn lijstje. En ik draai hier nu op Hot Dance Radio een andere versie. Ook weer een cover van diezelfde Wicked Games. Want dat is de plaat waar ik het over heb uit 89. In de EDM versie. Want dit is Hot Dance Radio en wij draaien hits with a beat. In dit geval van Para for Kuva. Samen met Anna Naklap, die in 2013 deze cover van Wicked Games uitbrachten. Je hoort hem nu hier op Hot Dance Radio. Wow.

0: coming up in 20 minutes.
1: And I'll come back to you.
0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Lekker, nieuwe auto?
8: Ja, via move.nl met 3 O's.
7: Wat regelen ze dan?
8: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
7: Move.nl, MOOOVE.nl.
8: Met 3 O's.
9: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
10: The Hot Dance Radio app.

Gordo en Reinier Zonneveld op Hot Dance Radio. Op de vrijdagavond inmiddels, want het is 6 uur geweest. Loco, loco, hoorde je. Zometeen lekker meefluiten met Jack Jones en Caleb Scott. Whistle naar Side Piece. Cry for you.

Wiz DMC en Bees and Honey. Show Me Love op Adams Radio. Paul Cochran ervoor en zijn Cloud Rider. Het is vrijdagavond. Het is 6 uur geweest en dat betekent het weekend is begonnen. Ook op Hot Dance Radio. Niet alleen met deze De Middag met Ralf, maar met nog meer fijne programma's. Denk aan de Weekend Beat en de Weekend Warm-up nog, tot een uur of 10 namen. Defected Radio hoor je tussen 10 en 11. En dan tussen 11 en 12 nog Robert Feelgood met The Sound of Love. En dat gaat eigenlijk het hele weekend zo door. Nou, wil je alles weten, dan check je hotdanceradio.nl of je gaat naar de Hot Dance Radio app in jouw favoriete Play Store. En daar vind je alles wat je wilt weten. Op diezelfde hotdanceradio.nl trouwens, een knopje shop voor de vetste Hot Dance Radio merch. T-shirts, hoodies, rugzakken, you name it, we've got it. Op hotdanceradio.nl. Hot Dance Radio dan, ja, wat is dat? Nou, hits with a beat, dat moet je weten inmiddels. Zoals bijvoorbeeld Jennifer Lopez en David Guetta zometeen met een nieuwe Save Me Tonight. Dom Dolla en Puretone heb ik ook nog voor je. Addicted to Bass, want dat zijn we allemaal een beetje. Maar eerst Oscar met Kay en Khalid. Dit is Nobody. Hot dance radio. Nobody else make me feel like...

0: Bless en Baby Close. Kisses hoorde je. Zometeen op Hot Dance Radio die heerlijke samenwerking tussen Tiësto en Brianna Grace.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Martin Garrix en Duke Hero op Hot Dance Radio. Daarvoor Alesso en John Newman en Call Your Name. Het is vrijdagavond. Het weekend is officieel begonnen. Biertje erbij, bitterballetje. Vrijdagmiddagborrel misschien nog net bezig. En die hele fijne muziek op Hot Dance Radio om je door die vrijdagavond heen te sleuren. Met Sunny Vodera en MK zometeen Asking naar deze heerlijke plaat van Diplo. Dit is On My...

Ah, is dat een goed begin van je weekend of niet? Sunny Vadera en MK, Asking hoorde je. Mijn weekend gaat inderdaad beginnen. Ik wens je veel plezier met Marie zometeen met de Weekend Beats. En de rest van die hele fijne weekendprogrammering op Hot Dance Radio. Ik sluit af met Verder de Grand. One, two, step. Fijn weekend.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horreopmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.

0: zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Merlin en Dandida. Yes, yes, het weekend is begonnen. En je luistert naar Hot Dance Radio. En dit is de Weekend Warm-up met mij, Peter Blank. Twee uur lang, de beste house, progressive house en melodic house en techno om jouw weekend echt goed te starten. Nieuwe releases, frisse remixes en natuurlijk jouw favoriete club sounds. Allemaal hier, allemaal op Hot Dance Radio. Dus zet het volume open, laat die weekstress los, want dit is je muzikale voorproefje van het weekend. Let's get this warm-up started!

Moonbreaker Pop Dance Radio. En je hoorde de mooie track Flow. Nu over naar Michael Cassette. En daar zitten de mannen Erka Lempiane en Matti Heininen uit Finland achter. Hun sound staat al jaren bekend op de warme melodische mix van Synth & Groove. En dat was precies bij deze nieuwe track Mountain Dew.

0: dit is toch wel een van de meest iconische tracks, denk ik, uit begin jaren 90. En volgens mij wordt hij nog best wel regelmatig gedraaid op feesten en festivals en waar dan ook. En terecht, denk ik. Je hoorde overigens Get Decor met Passion. Zometeen na de break, Stomp All Night van Lenny Fontana. Tot zo!
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf?

Nou, als je hier je dansschoenen niet op aan kan trekken, dan weet ik het niet meer hoor. Wat mij betreft moet dat lukken. Lino Di Meglio hoor je met All Around the World. En zo zijn we al bijna weer aan het einde gekomen van het eerste uurtje. Maar we gaan natuurlijk nog even lekker door. We hebben een tweede uur nog te gaan. En dan gaan we het tempo ook natuurlijk een beetje lekker opvoeren. Dat weet je inmiddels. Nu op Hot Dance Radio, Chris Rockford en Fresh Track samen met Mick Prentice. Dit is You and Me.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app.

0: Hi, je hoort de Dance Nation. En Dance Nation, dat zijn we als Nederland natuurlijk. Hè? Want met onze DJ's hebben we daar natuurlijk een heel goed exportproduct mee te pakken. Welkom terug trouwens bij het tweede uur van de Weekend Warm-Up. Nu tijd voor Airbase en zijn nieuwe track Disappear.
1: Oh.

Die betreft van Leon Belier heet Trouble. En leuk om te zien dat hij weer eens wat uitgebracht heeft onder zijn eigen naam. Hij heeft heel veel uitgebracht onder zijn BLR alias. Maar nu eindelijk weer eens eentje onder zijn eigen naam. Dit is trouwens ook een nieuwe track van deze dame. Yes, uit de Verenigde Staten. Dit is Take Me Away in de Sun & Remix.

0: ooit bekend geworden onder de naam G-Spot, maar inmiddels heeft hij die naam veranderd naar Richard Durand. En dit is zijn laatste nieuwe release, Murati. Zometeen naar de break, All of Me for All of You. Johan Gielen presents Airscape met de zang van Katie Sky. Tot zo!
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

een tijdje stil geweest rondom Johan Gielen, maar leuk om te zien dat hij inmiddels weer wat tracks heeft uitgebracht. Dit was Airscape, een van zijn aliases, en je hoorde dat samen met Katie Sky in de zang All of Me for All of You. Nu Script en OK Fall, Like.

Lekkere diepe klanken van What Eva, je hoort de Subtle Hint of Madness. En dat was hem alweer. De weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. 2 uur vol house, progressive house en melodic vibes om jouw weekend goed te starten. Voor nog een uur heerlijke beats in de mix, luister je zaterdag op zondag van middernacht tot 1 naar Peter Blank Invites. Met deze keer de mannen van Resolutions in de mix. Dank dat je bij was. Ik ben Peter Blank en ik hoop dat je nu helemaal in de weekendmodus bent. Volgende week vrijdag, zelfde tijd, zelfde station met weer verse tracks. Geniet van je weekend en keep the vibe alive. Doei doei!

0: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.

feel it? I said, can you feel it?

0: is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.

0: We're coming to the end of this week's episode of the Controversa Radio Show, and you've been in the mix with me, Alok, for the past 30 minutes. Thanks so much for joining me this week. I hope you've enjoyed the music as much as I have. And as always, we'll be back in just 7 days' time, so we'll see you back here again very, very soon. Ciao.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, Brink de Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic